0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het Dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer, droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het Dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer, droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland. Voor
1: Midden-Gelderland. Zomer.
2: Dit is Connect.
3: Put your hands up, put your hands up, put your hands up.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het Dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer, droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: laatste, die was van mij, hè.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Radio voor Midden-Gelderland.
3: Connect.
2: Connect.
3: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Wij zijn Connect. Overal thuis in Midden-Gelderland.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na een berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het Dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. De spanningen tussen de VS en Iran lopen al bijna 2 weken op. Intussen zijn ook 2 Saoedische olietankers geraakt bij de aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Tegen nieuwssite Axios zei Trump een grotere aanval op Iran dan ooit tevoren te overwegen. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde 2 mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregelen moeten een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. 1 persoon is aangehouden en de douane onderzoekt de zaak. Dit jaar nam de douane al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag. De dienst zegt dat de smokkel van tabak is uitgegroeid tot een erg belangrijk verdienmodel voor criminelen. Bijna nergens zijn legale sigaretten zo duur als in Nederland. Een pakje met 20 sigaretten kost zo'n 11 euro. In Spanje is de nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op 1 na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

25 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpse Weg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agenda.

0: is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland.

Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregel moet een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op één na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. De spanningen tussen de VS en Iran lopen al bijna 2 weken op. Intussen zijn ook 2 Saoedische olietankers geraakt bij de aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Tegen nieuwssite Axios zei Trump een grotere aanval op Iran dan ooit tevoren te overwegen. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. 1 persoon is aangehouden en de douane onderzoekt de zaak. Dit jaar nam de douane al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag. De dienst zegt dat de smokkel van tabak is uitgegroeid tot een erg belangrijk verdienmodel voor criminelen. Bijna nergens zijn legale sigaretten zo duur als in Nederland. Een pakje met 20 sigaretten kost zo'n 11 euro. Het weer, half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is

De developerdonderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het Dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste nacht van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. In Spanje is de nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Morgen kan het op sommige plaatsen in Zuid-Limburg nog wat warmer worden. Zondag trekken de nodige buien over ons land en kan het vooral in het noorden flink regenen. Begin volgende week wordt het licht wisselvallig. Halverwege de komende week belooft het weer tropisch te worden met temperaturen van boven de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door controles aan de grens op de A12 Arnhem, richting de Duitse grens 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Woon je in Bemmel en lijkt het je leuk om andere plaatsgenoten te ontmoeten? Kom dan langs op 4 augustus bij het koffieuurtje. De mogelijkheid bestaat om met elkaar over van alles en nog wat bij te praten, terwijl je geniet van een kopje koffie of thee. Het koffieuurtje vindt plaats in de Kinkel aan de Van Ambestraat in Bemmel. Ontdek iedere zaterdag de Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar oude gevels en middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 2:30 bij het VVV-kantoor aan de Koepoortstraat in Doesburg. Liefhebbers van countrymuziek kunnen hun hart ophalen tijdens het Spikker Country Festival in Zevenaar. Het festival is van 7 tot en met 9 augustus en staat helemaal in het teken van gezellige countryklanken en live muziek. Bezoekers kunnen genieten van optredens van diverse artiesten en bands, afgewisseld met dans en entertainment in Amerikaanse stijl. Het Spikker Country Festival is een sfeervol evenement voor jong en oud en brengt een stukje Nashville naar de Liemers. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten willen nieuwe invoerheffingen van 10 tot 12,5% opleggen aan landen die zich onvoldoende zouden verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. Economieën die al een verbod op gedwongen arbeid hebben ingevoerd krijgen het lagere tarief van 10% opgelegd, zoals de EU en het Verenigd Koninkrijk en Canada. Andere landen, zoals China en Japan, krijgen een hoger tarief van 12,5%. Veel landen hebben al woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe importheffingen van de VS. Een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregel moet een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op één na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste etappe voert de wandelaars via Kaakweer naar Nijmegen, waar ze aankomen op de Sint-Anna-straat, die voor die gelegenheid traditiegetrouw is omgedoopt tot Via Gladiola. Bij Kuik hebben militairen zoals ieder jaar een pontonbrug aangelegd over de Maas, waar de duizenden wandelaars overheen moeten. Door de lage waterstand moest de brug wel worden aangepast. Er is een extra brugdeel aangelegd van wal naar wal. Het weer, half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file tussen Zevenaar en de grens en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Reden, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.

0: Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten willen nieuwe invoerheffingen van 10 tot 12,5% opleggen aan landen die zich onvoldoende zouden verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. Een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. In Spanje is de nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste etappe voert de wandelaars via Kuikweer naar Nijmegen, waar ze aankomen op de Sint-Anna-straat, die voor die gelegenheid traditiegetrouw is omgedoopt tot Via Gladiola. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 10 minuten vertraging bij de Duitse grens 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendabericht.

0: De zomer klonk nog nooit zo lekker. Dit is Connect.
1: Falling too fast.

0: zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten willen nieuwe invoerheffingen van 10 tot 12,5% opleggen aan landen die zich onvoldoende zouden verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. Economieën die al een verbod op gedwongen arbeid hebben ingevoerd krijgen het lagere tarief van 10% opgelegd, zoals de EU en het Verenigd Koninkrijk en Canada. Andere landen, zoals China en Japan, krijgen een hoger tarief van 12,5%. Veel landen hebben al woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe importheffingen van de VS. De Franse president Macron krijgt van de Europese Unie hulp om de grote bosbranden in zijn land te bestrijden. Volgens Macron kan Frankrijk rekenen op speciale busvliegtuigen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Bij de Zuid-Franse stad Bordeaux is inmiddels 2400 hectare bosgebied verbrand. Ook Spanje kampt met natuurbranden en Madrid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd vanwege de uitstaande branden in Zuid-Europa. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregelen moeten een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste etappe voert de wandelaars via Kuik weer naar Nijmegen, waar ze aankomen op de Sint-Anna-straat, die voor die gelegenheid traditiegetrouw is omgedoopt tot Via Gladiola. Bij Kuik hebben militairen zoals ieder jaar een pontonbrug aangelegd over de Maas, waar de duizenden wandelaars overheen moeten. Door de lage waterstand moest de brug wel worden aangepast. Er is een extra brugdeel aangelegd van wal naar wal. Het weer, half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten willen nieuwe invoerheffingen van 10 tot 12,5% opleggen aan landen die zich onvoldoende zouden verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. De Franse president Macron krijgt van de Europese Unie hulp om de grote bosbranden in zijn land te bestrijden. Ook Spanje kampt met natuurbranden en Madrid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd vanwege de uitstaande branden in Zuid-Europa. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste etappe voert de wandelaars via Kuikvuur naar Nijmegen, waar ze aankomen op de Sint-Anna-straat, die voor die gelegenheid traditiegetrouw is omgedoopt tot Via Gladiola. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Morgen kan het op sommige plaatsen in Zuid-Limburg nog wat warmer worden. Zondag trekken de nodige buien over ons land en kan het vooral in het noorden flink regenen. Begin volgende week wordt het lichter zoevallig, maar halverwege de komende week belooft het weer tropisch te worden met temperaturen van boven de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland bij de grens. Op de A12 Arnhem-Duitsland bij de grenscontrole staan nu 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De culturele zondag Doesburg is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot 5 uur plaatsvindt. Op deze dag openen kunstenaars, galeries, podia en musea de deuren voor het publiek. De deelnemers van de culturele zondag zijn herkenbaar aan de witte vlag met logo. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemers van de culturele zondag en bij VVV Doesburg. Op zoek naar een dagje uit voor het hele gezin? Bezoek dan kinderboerderij Rozorum in Zevenaar. In het groene Rozorumpark maken kinderen kennis met geiten, schapen, ponies, ezels, konijnen en vele andere dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs historische boerderijen, molens en karakteristieke straatjes en ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd aan de Hoeverlaan in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.

0: iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Buitenlandchef Callas van de Europese Unie twijfelt over de beweegredenen van de regering Trump voor het opleggen van nieuwe invoerheffingen op producten uit de EU. De EU zou zich onvoldoende inspannen om gedwongen arbeid tegen te gaan. Dat slaat nergens op, zei Callas op een ASEAN-bijeenkomst in Manila. Volgens haar houdt de EU zich netjes aan de afspraken over gedwongen arbeid. Ze vraagt de VS om opheldering. Naast de EU hebben veel landen ook woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Iran heeft droneaanvallen uitgevoerd op infrastructuur die gebruikt wordt door het Amerikaanse leger in Bahrein en Jordanië. De aanvallen zouden een antwoord zijn op Amerikaanse bombardementen op Iraans grondgebied, waarbij volgens Iran 4 doden zijn gevallen. Iran heeft ook de droneaanval op Jordanië opgeëist. Daar waren hangars voor het onderhoud van de vliegtuigen en kazernes het doelwit. Het is inmiddels al de 13e nacht op rij dat er in de oorlog tussen Iran en de VS over en weer aanvallen zijn. In de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is bij een Russisch bombardement een dode gevallen en raakten 25 mensen gewond, melden lokale autoriteiten. Volgens de gouverneur van het gebied heeft het Russische leger zeker 5 bommen in de stad afgevuurd. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. Daarbij zou een magazijn zijn geraakt dat in brand vloog, melden lokale media. De aanval op Sint-Petersburg en specifiek op Russische energie, militaire en logistieke locaties zijn de afgelopen weken opgevoerd. De Franse president Macron krijgt van de Europese Unie hulp om de grote bosbranden in zijn land te bestrijden. Volgens Macron kan Frankrijk rekenen op speciale busvliegtuigen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Bij de Zuid-Franse stad Bordeaux is inmiddels 2400 hectare bosgebied verbrand. Ook Spanje kampt met natuurbranden en Madrid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd vanwege de uitstaande branden in Zuid-Europa. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij de grenscontrole staat 20 minuten vertraging. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht voor Malden 7 kilometer met een kwartier op onthoud ook. En tot zover de ANWB.

0: is Connect met Natasha.
1: Een hele goede morgen op deze vrijdagochtend, 24 juli alweer. Ja, het is nu nog een beetje grijs, maar het belooft hartstikke goed weer te worden. Daarover zometeen meer. We gaan nu eerst lekker luisteren naar Lippen op de Mijnen.

Voor als je dus net als zat te luisteren, gezellig met het intro, dan denk je misschien, Natasja, superleuk dat jij van Nick en Simon hebt aangekondigd Lip op de Mijne. Maar volgens mij was dat niet helemaal Nick en Simon. Dat was volgens mij echt Justin Bieber. Ja, je hebt helemaal gelijk. Het is ook mijn ochtend, moet ik zeggen. Het is nog vroeg en dan wil je alles gewoon in een goed tempo doen. Nou, soms dan gaat het ook niet helemaal vlekkeloos. Maar dat hoort erbij. Ik bedoel, bewijs maar ook weer, ik ben gewoon ook een mens. Net zoals jij. Ja, waar ik het dus nog wel over ga houden, dat hoor je misschien al een beetje aan de toon van dit fragmentsgeluidje. Ja, het wordt weer hartstikke warm. Ja, voor nu is het nog hartstikke bewolkt. Maar voor vanmiddag komt dus al de zon door. Rond een uur of één, dan begint het toch wel echt op te warmen hier. En dan tikken we richting de 24 graden aan. Dus ik denk voor vandaag hartstikke lekker, hartstikke goed weer. Maar het gaat volgende week toch echt wel alweer de tropische kant op. Sterker nog, morgen dan tikken we toch alweer de 28 graden aan ineens. Zondag dan is het even een beetje een tegenvaller. Dan is het eigenlijk een regenachtige dag. Dus mocht je nou denken, oh, ik wil even lekker genieten van het weer, ga dat dan niet zondag doen. Zaterdag heb je betere kansen. En dan vanaf dinsdag, dan wordt het toch wel echt heet. Dan gaan we weer de 30 graden op. En dan wordt het ook die komende dagen alleen maar heet. Dus bereid je hierop voor. Geniet nog even, voor als je niet van het heet weer houdt. Want het wordt echt inderdaad tropisch warm. We gaan nu luisteren naar Everything's Gonna Be Alright. En dat is echt serieus. En het past ook wel gewoon goed voor mij in mijn straatje vandaag. Want hè, ik maak ook soms foutjes. Maar hè, hier, dit is hem echt. Komt-ie dan. Yeah.

0: Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur... bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergenmets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

Afgelopen nacht is er een ontploffing geweest hier in Arnhem-Zuid. Ja, dat is in een flatwoning aan de Akkerwindestraat. En dat heeft dus op donderdag, op vrijdagnacht, heeft dit plaatsgevonden. Daarbij raakte een bewoner gewond. Het slachtoffer is door de ambulancepersoneel behandeld en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De explosie gebeurde kort na middernacht. Buurtbewoners hoorden een harde knal en schakelden de hulpdienst in. Over de oorzaak is verder nog niks bekend. De politie heeft de woning afgezet en doet verder onderzoek naar wat er precies is gebeurd en waar de ontploffing door heeft kunnen ontstaan. Ja, ook minder nieuws. Oh, inderdaad, op deze vrijdag.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Buitenlandchef Kallas van de Europese Unie twijfelt over de beweegredenen van de regering Trump voor het opleggen van nieuwe invoerheffingen op producten uit de EU. Iran heeft droneaanvallen uitgevoerd op infrastructuur die gebruikt wordt door het Amerikaanse leger in Bahrein en Jordanië. De aanvallen zouden een antwoord zijn op Amerikaanse bombardementen op Iraans grondgebied, waarbij volgens Iran 4 doden zijn gevallen. In de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is bij een Russisch bombardement een dode gevallen en raakten 25 mensen gewond, melden lokale autoriteiten. De Franse president Macron krijgt van de Europese Unie hulp om de grote bosbranden in zijn land te bestrijden. Ook Spanje kampt met natuurbranden en Madrid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld in Gelderland op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor knooppunt Hintham 9 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 is druk vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat een kwartier extra reistijd. En de A73 ten slotte Nijmegen richting Maasbracht. Bij Kuik 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

is dit alles van Doe Maar. Het is ondertussen 7:30. En dat betekent maar één ding. Het is tijd voor het vrouwenfeitje van de week. Dit is altijd rond 10:30. Elke vrijdagochtend. Ik probeer dat altijd om dat rond de klok van 10:30 te doen. Want ja, we hebben natuurlijk ook de commercials en alles. En dat moet ook erdoorheen natuurlijk. Dat is hartstikke belangrijk. Maar goed, voor vandaag gaat het eigenlijk over dat de kou van die vrouwen vaak ervaren. En dit keer dan gaat het om specifiek te zijn over de handen van vrouwen. Die dus gemiddeld 4 graden kouder zijn dan dat van mannen. Ja, heel bijzonder. Want zelfs in dezelfde ruimte voelen handen en voeten dus niet voor iedereen even warm aan. Verschillen in doorbloeding, spieractiviteit en hormonale schommelingen kunnen invloed hebben op hoe het bloed naar handen en voeten toestroomt. Dat is dus één van de redenen waarom vrouwen dus vaker ook koudere handen kunnen hebben en voeten. Ja, een studie die gepubliceerd is in de Land. Ja, dit is echt weer een dingetje wat ik moet gaan uitspreken. De Lancet, denk ik, is een van de redenen waarom vrouwen. De Lancet meldde dus dat het gemiddelde handtemperatuur bij vrouwen 28,2 graden bedroeg. Tegenover dus bij de mannen dat dus 32,2 graden bevat. Dat is dus echt wel een gemiddeld verschil van 4 graden. Ja, dat is toch wel bizar hoor. Ik bedoel, 4 graden verschil. Ja, ik had echt heel toevallig gisteren. Toen liep ik inderdaad met een vriendin van mij. En die zei ook van, oh, voel mijn handen. Het is zo koud. En ik legde mijn hand zo op haar hand. En ik zei, nou, ik voel eigenlijk helemaal geen verschil. En toen zei ze, oh, jouw handen zijn ook zo koud. En dan ga je dus, dan vraag je het aan een van de mannelijke vrienden. En dan is van, wow, ja, jouw hand voelt weer echt super warm. Ja, maar dat vind ik wel toevallig. Dus daarom dat ik deze ook hierin heb betrokken voor vandaag. Want hoe zat dat nou precies? Nou, zo dus. Ja, dat vind ik toch wel echt een hele interessante. Maar goed, daarom doe ik dit ook elke vrijdagochtend. Want ook voor mezelf is dit vaak hartstikke nieuw, hè? Ik bedoel, ook ik leer hier goed van. En dat vind ik hartstikke mooi. Dus we gaan nu in ieder geval luisteren naar Desire. Oh.

Wist je dat je dus eigenlijk 1 tot 2 jaar ouder bent dan dat je eigenlijk bent? Ja, daarvoor moet je blijven luisteren hier naar Connect.

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Je luistert de hele dag. Overal thuis.

de vraag die ik net stelde van ja, je bent in sommige... Ja, je bent 1 jaar ouder of misschien wel 2 jaar ouder. Nou, dat is eigenlijk niet echt een vraag. Maar ik ga wel antwoord hierop geven. Want hoe zit dat nou? Hoe kan het zijn dat je 1 of 2 jaar ouder bent op een andere plek? Want dat is dus het antwoord. Want in China ben je dus, stel je bent 24... dan ben je 25 of zelfs wel 26 jaar oud. Nou, hoe dat nou precies zit, is dus dat bij je geboorte wordt er meteen 1 jaar bij opgeteld. Want je zit dus al 1 jaar lang zit je in de buik. Nou, eigenlijk 9 maanden, maar ze tellen dat dus als een heel jaar, dat zwangerschap. En daardoor ben je dus al 1 jaar. En nu was het dus zo bij het Chinees nieuwjaar dat vroeger tijdens het nieuwjaar dat je ook 1 jaar erbij kreeg. Dus nou, uiteindelijk was je dus dan eigenlijk super oud. Dus stel, nou, nu ga ik echt even iets noemen hoor. Stel je bent bijvoorbeeld 6. Nou ja, dan tel er nog sowieso nog maar 6 jaar bij op. Dan ben je dus eigenlijk al 12. Dus ja, in elke keer komt gewoon bij, dat was dan vroeger zo, dan kwam er elk jaar dus weer 1 jaar erbij op. Dus niet alleen met je verjaardag werd je ouder, maar ook tijdens het nieuwe jaar. Ja, nou, ingewikkeld toch? Ik ben blij dat we gewoon hier in Nederland het op de makkelijke manier houden. Dat vind ik toch wel een stuk makkelijker. Ja, het wordt echt zo ingewikkeld. Maar weet dus dat je dus op sommige plekken van de wereld misschien wel al over de 100 bent. Dat is toch wel interessant, toch? Of niet? Ik vind van wel.

0: heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken

0: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Binnenkort komt er een puntensysteem voor mensen die zich niet aan de verkeersregels houden. Dat zeggen politie en justitie tegen RTL Nieuws. Wie bijvoorbeeld betrapt wordt op het appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt naast de gebruikelijke boete strafpunten. Het systeem is een nieuwe poging om hardnekkige veelplegers in het verkeer te stoppen. Maar geldt voor alle deelnemers aan het verkeer, aldus RTL. Bij 6 strafpunten in een jaar tijd komen mensen op een lijst met veelplegers. Informatics, het bedrijf dat voor veel Nederlanders de rekening voor medische zorg verstuurt, heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van nepfacturen. Dat meldt de Telegraaf. Het gaat om valse facturen van tussen de 100 en 160 euro die door criminelen gemaakt zijn met AI. Criminele bendes belagen Nederlanders steeds vaker met nepmails die lijken op de echte zorgfacturen van Informatics, meldt de krant. Vorig jaar ging het nog om enkele tientallen meldingen, maar dit jaar is het aantal dus opgelopen tot meer dan 20.000. Buitenlandchef Kallas van de Europese Unie twijfelt over de beweegredenen van de regering Trump voor het opleggen van nieuwe invoerheffingen op producten uit de EU. De EU zou zich onvoldoende inspannen om gedwongen arbeid tegen te gaan. Dat slaat nergens op, zei Kallas op een ASEAN-bijeenkomst in Manila. Volgens haar houdt de EU zich netjes aan de afspraken over gedwongen arbeid. Ze vraagt de VS om opheldering. Naast de EU hebben veel landen ook woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Iran heeft droneaanvallen uitgevoerd op infrastructuur die gebruikt wordt door het Amerikaanse leger in Bahrein en Jordanië. De aanvallen zouden een antwoord zijn op Amerikaanse bombardementen op Iraans grondgebied, waarbij volgens Iran 4 doden zijn gevallen. Iran heeft ook de droneaanval op Jordanië opgeëist. Daar waren hangars voor het onderhoud van de vliegtuigen en kazernes het doelwit. Het is inmiddels al de 13e nacht op rij dat er in de oorlog tussen Iran en de VS over en weer aanvallen zijn. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt wat drukker op de weg, ook in Gelderland zien we dat. De meeste vertraging daar onder andere nu op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Kerkdriel zo'n 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole is daar een half uur op onthoud. Daar is veel vakantie verkeer zien nu. En het is druk op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Kuik 10 kilometer met 20 minuten op onthoud. En dat heeft natuurlijk te maken met de vierdaagse. En tot zover de ANWB.

Forever Young. Ja, gisteren toen zat ik daar ook echt even over na te denken. Ik had toen dit nummer had ik op de achtergrond aanstaan en ik dacht, wow, wat gaat de tijd toch eigenlijk echt bizar snel. Ik heb ook mij gisteren mogen bevinden in een pretpark. En ik ga even niet zeggen welk pretpark, maar nou, eigenlijk kan dat wel. Ik heb mij gisteren bevonden in Walibi en ik heb daar gewoon in alle snelle attracties en achtbanen gezeten. En toen dacht ik, wow, echt bizar eigenlijk van hoe leuk ik dit vind. En hoe erg ik daarvan kan genieten. En inderdaad, hoe oud je toch ook wordt. En dan heb je zo'n nummer als Forever Young op de terugweg naar huis. En toen dacht ik, wow. Ja, je merkt toch wel gewoon het verschil van hoe ouder je wordt, hoe lastiger het soms wordt om gewoon niet duizelig te worden in een achtbaan of al dat soort dingen. Want toen ik 16 was, had ik daar geen enkel probleem mee. Toen kon ik gewoon 3-4 keer achter elkaar en zonder enkel probleem. Maar nu dacht ik toch, oei. Ik word wel overduidelijk een stukje ouder. Maar goed, dat geeft helemaal niks. Dat hoort er allemaal bij. Ik moet zeggen, het is ondertussen tijd voor het Let's Talk moment. Want het is al over 11:15 zelfs. Ja, jeetje, wat gaat de tijd toch snel? Daar hebben we het toch over. Ja, dat past goed in het onderwerp. Ik heb ondertussen een verhaal mogen ontvangen. En die heb ik hier ook voor mij staan. Dus ik zal zeggen, laat ik gewoon beginnen. En ik vertel gewoon deze meteen even aan jou. Dus zit je er klaar voor? Waar je ook bent, in de auto, lekker thuis op de bank, of ben je nog aan het werk? Dan geeft het allemaal niks. En ga je klaar voor zitten en dan komt hij eraan. Ik ben dus best wel benieuwd wanneer iets nou echt gênant is. Wanneer vinden ook andere mensen iets gênant of awkward? Ik denk namelijk dat je zelf namelijk iets heel ongemakkelijk kan vinden, maar dat dat voor een ander dus eigenlijk helemaal niks uitmaakt. Ik had bijvoorbeeld laatst dat ik naar het toilet ging in een openbare ruimte. Ik deed de deur dicht en op slot. Nu heb je wel eens vaker dat mensen dan aan je deur gaan zitten om te kijken of die toevallig vrij is en of die dan open gaat. Nu gebeurde dit dus ineens en ging de deur plots open. Er stond een hele wachtrij voor mij en mij aan te gapen en gelukkig werd de deur wel na 2 seconden dicht gedaan. Maar nu vraag ik mij dus af, is dit alleen voor jezelf ongemakkelijk? Maar is dit ook ongemakkelijk voor de ander die dan toevallig de deur open doet? En hoe zit het dan voor de mensen die staan te wachten voor de wc? Is dat allemaal ongemakkelijk of valt dat wel hartstikke mee? Ja, nou goed, ik denk, want ik heb het zelf wel ook eens ervaren, dat als je een deur open doet en er zit plots iemand op de wc, dan vind ik dat wel een beetje awkward. Dan denk ik, oh, oeps, sorry, ik voel me dan echt wel een beetje schuldig. Dus in die zin zou ik zeggen, ja, het is voor de ander ook awkward. Ik weet niet hoe het daar voor de desbetreffende rij is, voor als je iemand ziet zitten op de wc. Daar ben ik wel benieuwd naar, daar heb ik geen ervaring in zelf. Dus ik ben wel benieuwd, als je nu aan het luisteren bent en denkt, Natas, ja, ik heb daar wel ervaring mee. Ik stond in zo'n rij en ik zag iemand vol op de wc zitten. En ja, wat vond je daar nou van? Dacht je, ja, dit kan gebeuren? Of dacht je, ja, ik vind het eigenlijk wel een beetje awkward dat ik jou recht in je ogen zit aan te staren terwijl jij hier lekker op de wc zit? Ik ben benieuwd. Laat me dat zeker even weten, want je kan het gewoon naar mij opsturen. Wat jij daarvan vindt en wat je erover denkt, dat kan namelijk naar 0316 6x3. En vooral als je het nog niet wist, ik heb ook een Instagram account. Dus je kan mij ook even een berichtje sturen op Natasja bij Connect. Dus dat zou ik zeker even doen. Vind ik ook alleen maar leuk, dat soort berichtjes. Dat is altijd leuk. En het hoeft natuurlijk niet voor een laatste keer te zijn, zoals nu bij Ariana Grande wel. Want daar, dat is ook waar we naar gaan luisteren. One Last Time. Als hier ook doorkomt.

0: Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Binnenkort komt er een puntensysteem voor mensen die zich niet aan de verkeersregels houden. Wie bijvoorbeeld betrapt wordt op het appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt naast de gebruikelijke boete strafpunten. Informatics, het bedrijf dat voor veel Nederlanders de rekening voor medische zorg verstuurt, heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van nepfacturen. Dat meldt de Telegraaf. Buitenlandchef Callas van de Europese Unie twijfelt over de beweegredenen van de regering Trump voor het opleggen van nieuwe invoerheffingen op producten uit de EU. Iran heeft droneaanvallen uitgevoerd op infrastructuur die gebruikt wordt door het Amerikaanse leger in Bahrein en Jordanië. De aanvallen zouden een antwoord zijn op Amerikaanse bombardementen op Iraans grondgebied, waarbij volgens Iran 4 doden zijn gevallen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Morgen kan het op sommige plaatsen in Zuid-Limburg nog wat warmer worden. Zondag trekken de nodige buien over ons land en kan het vooral in het noorden flink regenen. Begin volgende week wordt het licht wisselvallig, maar halverwege de komende week belooft het weer tropisch te worden met temperaturen van boven de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt langs zeker steeds drukker op de weg. Er is veel recreatieverkeer op pad. Dat zien we onder andere door vertragingen op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel een kwartier extra reistijd. Het is druk bij de grens op de A12. Vanuit Arnhem naar Duitsland heb je bijna een half uur oponthoud. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Kuik 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de A325 Arnhem richting Duitsland. Voor Nijmegen ook 20 minuten oponthoud. En die files hebben al beide natuurlijk te maken met de Vierdaags. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

We zitten ondertussen in het laatste half uur. En dat betekent dat het tijd is voor Draai Jouw Plaat. Dus heb je nou nog een heel erg leuk verzoekje hier? En dat je denkt, ja, deze wil ik wel dat jij die voor mij draait, Natasja. Dan laat dat zeker even weten. Je kan het namelijk opsturen naar ons WhatsApp, hier op Connect. Je kan natuurlijk ook bellen, maar WhatsAppjes, dat zie ik allemaal een stuk sneller. Dus ik zal zeggen, doe dat zeker even. Dat kan namelijk naar 0316 6x3. En wie weet, hoor je hier wel jouw plaat op

0: Radio voor Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

Voor mocht je nou vandaag onderweg zijn, verwacht ook vandaag wel weer echt drukte. Het is echt hartje zomer op dit moment. Mensen gaan op vakantie en het is gewoon helaas overal druk. Waar je in ieder geval even rekening mee kan houden met de verwachte drukte, in ieder geval wat er vandaag kan optreden, is in ieder geval op de A2 richting het zuiden, de A1 en de A12, maar dan richting het oosten en natuurlijk de A27 en de A16. Ook bij de Duitse grens kan natuurlijk ontzettend veel drukte gaan ontstaan, want iedereen die wilt gewoon op vakantie. Dus hou daar in ieder geval rekening mee als je nog op de weg moet vandaag. Met op de weg gesproken, ik heb in ieder geval nu een berichtje gekregen en dat gaat als volgt. Zou je Self-Aware van Temper City kunnen aandraaien? We zijn onderweg naar Nijmegen. Groetjes, Myrthe en Delano. Zeker, komt-ie dan.

Dat was hem alweer voor deze vrijdagochtend. Wat gaat de tijd toch ontzettend snel. En ik hoop voor de mensen die nu allemaal zich op de weg bevinden, hoop ik ook dat de tijd voor jou heel snel gaat. Voor als je op vakantie gaat, je bent terug naar huis, of je moet natuurlijk ook gewoon naar werk, dat kan ook, hè. Ik wens je in ieder geval heel veel succes. En voor als je op vakantie gaat, natuurlijk heel erg veel plezier. Ik sluit hem af ook met een laatste plaatverzoekje van een trouwe luisteraar hier bij Connect. Ik sluit hem af met The Beautiful Ones van Prince.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Het risico op verdrinking is bij tieners geboren buiten Europa ruim 14 keer groter dan bij kinderen met een Nederlandse herkomst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar verdronken in Nederland 100 inwoners en van hen had 37% een niet-Nederlandse herkomst. Het waren migranten of mensen van wie één of beide ouders in het buitenland zijn geboren, aldus het CBS. In 2024 verdronken 113 inwoners van wie 27% een niet-Nederlandse herkomst had. Op Giro 5125 is bijna 2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela, meldt het Rode Kruis. Het Giro-nummer werd geopend kort nadat het land vorige maand werd getroffen door 2 aardbevingen. Volgens het Rode Kruis zijn 44 ziekenhuizen en ruim 100 gezondheidscentra in het Zuid-Amerikaanse land beschadigd geraakt, waardoor de toegang tot medische zorg beperkt is. De hulporganisatie heeft vaste zorgpunten en mobiele medische zorgteams opgezet. Binnenkort komt er een puntensysteem voor mensen die zich niet aan de verkeersregels houden. Dat zeggen politie en justitie tegen RTL Nieuws. Wie bijvoorbeeld betrapt wordt op appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt naast de gebruikelijke boete strafpunten. Het systeem is gericht tegen hardnekkige veelplegers in het verkeer, maar geldt voor alle verkeersdeelnemers, aldus RTL. Bij 6 strafpunten in een jaar komen mensen op een lijst met veelplegers. En Infomedics, het bedrijf dat voor veel Nederlanders de rekening voor medische zorg verstuurt, heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van nepfacturen, meldt de Telegraaf. Het gaat om valse facturen van tussen de 100 en 160 euro die gemaakt zijn met AI. Criminelen belagen Nederlanders steeds vaker met nepmails die lijken op de echte zorgfacturen van Infomedics, meldt de krant. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het Radio Nieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio is er vooral vertraging bij Arnhem en Nijmegen. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch allereerst. Tussen Beest en Zaltbommel heb je een kwartier vertraging. En op de A12 van Arnhem naar Duitsland tussen Zevenaar en de grens doe je er een half uur langer over. Dan bij Nijmegen op de A73 in de richting van Venlo tussen Ewijk en Kuik ook een half uur vertraging. En dat geldt ook voor de A325. Vanuit Arnhem naar Nijmegen tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Bluff hier op Connect. Dit is de Guilty Pleasure Lunch en ik ben er even een weekje tussenuit geweest. Even lekker van het mooie weer genieten. En dan hoor ik je denken, dan ben je vast naar een zonnige bestemming geweest. Spanje, Griekenland, Italië. Nee, niks is minder waar. Ik ben even in Rusland geweest. Ja, wat heb je daar dan te zoeken? Nou, mijn vrouw is Russisch, dus dan moet je af en toe wat familiebezoekjes afleggen, zeg maar. Maar het was daar ook gewoon lekkere 30 graden, zonnetje scheen, dus niks te klagen. Maar ik ben er weer tot aan 2 uur met de Guilty Pleasure Lunch. De grootste Guilty Pleasure hits van A tot Z, van jong tot oud. Met nu Frankie Rizzardo.

Getting Jiggy With It. You're de Will Smith hier op Connect. En ik heb wel echt wel wat dingetjes meegemaakt op vakantie. Zometeen hoor je het verhaal. Ik ben namelijk achtervolgd door een taxichauffeur in Turkije. Hoe dat precies zit hoor je dus mee na

0: De Velperdonderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier nu.

Sebastian Steven, Living in a Loop, hier op Connect. En de Nijmeegse vandaag, ja, het is vandaag de laatste dag. En afgelopen dinsdag stonden we nog met Blauwe Dinsdag samen met onze collega's van Omroep Lingewaard op locatie, op de route, om de mensen een beetje een hart onder de riem te steken. En wat was dat te leuk, hè? Wat was dat lachen. En wij gaan gewoon door met die Guilty Pleasure Lunch. Nu Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: lunchpauze nog nooit zo lekker heeft geklonken met Becky G en Topic. Sorry, Papi. Je wordt bijgepraat wat er allemaal in de wereld gebeurt. Dit zijn de headlines.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Het risico op verdrinking is bij tieners geboren buiten Europa ruim 14 keer groter dan bij kinderen met een Nederlandse herkomst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op Giro 5125 is bijna 2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela, meldt het Rode Kruis. Binnenkort komt er een puntensysteem voor mensen die zich niet aan de verkeersregels houden. Dat zeggen politie en justitie tegen RTL Nieuws. En Infomedics, het bedrijf dat voor veel Nederlanders de rekening voor medische zorg verstuurt, heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van nepfacturen, meldt de Telegraaf. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Everdingen en Zaltbommel 25 minuten vertraging. Je doet er een half uur langer over op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland tussen Zevenaar en de Grens. Op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein een kwartier vertraging. Op de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo tussen Ewijk en Kuik 25 minuten extra reistijd. Dan weer 30 minuten vertraging op de A325 van Arnhem naar Nijmegen tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Cherry Cherry Lady. Modern Talking 1985. Tijdens de Guilty Pleasure Lunch. En nou ja, ik zei het net al, ik ben op vakantie geweest in Rusland. Of eigenlijk ja, familiebezoek. En natuurlijk kan je niet meer direct vliegen, dus je moet via Turkije. Nou ja, even een nachtje daar geslapen. Even lekker zo'n original deunen kebab achterover geslagen. En nou ja, ik was onderweg naar de luchthaven, terug naar Nederland. En de hond was dus ook mee tijdens de vakantie. En ik had een koffer mee, ik had een rugzak mee en dus die tas voor de hond. En hij zet me af bij de luchthaven en hij rijdt me in een vaart weg. Dus voordat ik kon kijken, dacht ik van nou, alles is wel goed op zich. Maar nee hoor, de tas van de hond zat dus nog gewoon in de auto van de taxichauffeur. Nou, lopen bellen, lopen regelen en uiteindelijk was hij dus na 20 minuten terug. En toen zei hij van nou, oké, dan wil ik wel even 800 lira. Dat was volgens mij omgerekend iets van 20 euro of zo. Ik zei ja, sorry, dat ga ik echt niet doen. Ik had zelf misschien ook beter moeten kijken, dat geef ik toe. Maar ik kreeg niet eens de kans om te kijken. Dus nou goed, ik zei nee, dat ga ik echt niet doen. Dus ik liep weg en hij bleef me schreeuwend en tierend liep hij achter mij aan van nou, jij gaat betalen. Ik zei nee, dat ga ik dus echt niet doen. Tot op een gegeven moment de ingang van de luchthaven, dat je de veiligheidscontrole had. Toen heeft hij gezegd van nou, is goed, zoek het maar uit. Maar hij was totaal niet blij. Dus dat. En vind jij nou, jij als luisteraar, dat ik gelijk heb of dat de Turkse taxichauffeur gelijk heeft? Laat me nou maar eens even weten. 0316 6x3. En speciaal voor jou, de taxichauffeur, draai ik voor jou nu

Woon je in Bemmel en lijkt het je leuk om andere plaatsgenoten te ontmoeten? Kom dan langs op 4 augustus bij het koffieuurtje. De mogelijkheid bestaat om met elkaar over van alles en nog wat bij te praten, terwijl je geniet van een kopje koffie of thee. Het koffieuurtje vindt plaats in de Kinkel aan de Van Ammestraat in Bemmel. Ontdek iedere zaterdag de Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar oude gevels en middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 14:30 bij het VVV-kantoor aan de Koepoortstraat in Doesburg. Liefhebbers van countrymuziek kunnen hun hart ophalen tijdens het Spikker Country Festival in Zevenaar. Het festival is van 7 tot en met 9 augustus en staat helemaal in het teken van gezellige countryklanken en live muziek. Bezoekers kunnen genieten van optredens van diverse artiesten en bands, afgewisseld met dans en entertainment in Amerikaanse stijl. Het Spikker Country Festival is een sfeervol evenement voor jong en oud en brengt een stukje Nashville naar de Liemers. En tot zover de agendaberichten. Luister Connect in

Can't Handle Me, Flo Rida en David Guetta hier op Connect. Ja, ik weet niet of de clubs het nog aan kunnen, want het schijnt niet zo goed met de clubs te gaan, want jongelui, en dan klink ik alsof ik heel oud ben, maar ik ben gewoon pas 33 en nog een jonge god. Maar het schijnt dus dat heel veel jongelui niet meer naar de discotheek gaan, naar de club gaan, want het wordt dus allemaal onbetaalbaar. De biertjes die reizen de pan uit qua prijzen, gewoon 3-4 euro denk ik dat je tegenwoordig voor een biertje betaalt. Maar ik zou zeggen, ga gewoon eens even dit weekend lekker naar de Korenmarkt. En ga gewoon eens even lekker in de lamp hangen. En deze hoor je misschien ook wel daar. Turn Around, Fat and Small.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd.

0: is Rob Krabbendam met het radionieuws. Volgens berichten op X is er vanmorgen in Roemenië een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Waar het toestel vandaan kwam wordt nog onderzocht, maar omdat hij boven onbewoond gebied vloog, werd besloten hem neer te halen. Roemenië grenst in het noorden aan Oekraïne. In mei raakte een Russische drone nog een Roemeens flatgebouw. Het is voor het eerst dat Roemenië, sinds 2004 lid van de NAVO, een drone neerschiet. Polen deed dat wel al eerder. In de Rotterdamse wijk De Esch zijn vannacht volgens de politie ruim 20 mensen bekeurd omdat ze zich niet aan het nieuwe gebiedsverbod hielden. Dat geldt 3 maanden, elke nacht van 11 tot 5, voor iedereen die er niet woont, werkt of op bezoek is. Burgemeester Schouten wil hiermee rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. De hoogte van de bekeuringen wordt nog bepaald door het OM. Bewoners zeggen bij Radio Rijnmond eindelijk weer eens lekker geslapen te hebben. Het risico op verdrinking is bij tieners geboren buiten Europa ruim 14 keer groter dan bij kinderen met een Nederlandse herkomst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar verdronken in Nederland 100 inwoners en van hen had 37% een niet-Nederlandse herkomst. Het waren migranten of mensen van wie één of beide ouders in het buitenland zijn geboren, aldus het CBS. In 2024 verdronken 113 inwoners van wie 27% een niet-Nederlandse herkomst had. En in de eerste 5 maanden van dit jaar is er een stuk meer gekampeerd op Nederlandse campings dan vorig jaar. Dat concludeert kampeerspecialist ACSI uit cijfers van het CBS. Tot en met mei waren er 6,6 miljoen overnachtingen geboekt en dat is 22% meer dan een jaar eerder. Dat zou onder meer komen door het mooie weer in mei en doordat men er steeds vroeger in het jaar op uittrekt. Voor het eerst hadden de campings meer dan 1 miljoen gasten uit eigen land. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is al druk op de wegen in de regio en dat merk je vooral rondom Arnhem en rondom Nijmegen. In totaal staat er net geen 100 kilometer file in de regio. Ik begin op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Everdingen en Kerkdriel is het oponthoud een half uur. A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Tussen Zevenaar en de Duitse grens ook een half uur vertraging. Een andere kant op richting Utrecht. Voor het knooppunt Grijshoord bij Arnhem heb je een kwartier extra nodig. Met een ongeluk is de rechterreis ook dicht. Dan de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo. Tussen Beuningen en Kuik 13 kilometer en een half uur vertraging. En op de A325 van Arnhem naar Nijmegen. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeers.

Anastasia 2004. Wat is dat alweer lang geleden? Ja, dat is alweer, pak een beet, meer dan 20 jaar geleden. Je zit erin in die Guilty Pleasure Lunch. Mijn naam is Nico en ja, dit is het laatste uurtje eigenlijk. En heb je nou nog een Guilty Pleasure die jij zou willen horen? Schroom niet, stuur ons even een berichtje 0316 6x3 en dat kan gewoon via WhatsApp. Nu die rammer van The Second Voice. Let me

Ik was er vroeger toch een beetje bang voor het autorijden eigenlijk. Ik heb pas 2 jaar mijn rijbewijs. En dan lees ik weer de bericht op rtvconnect.nl dat er 2 gewonden zijn gevallen bij een auto-ongeluk bij de N225 bij Renkum. En dat was ook raken in Babberich bij de grensovergang. En dus ik zou straks zeggen, als je straks naar huis rijdt, naar werk, wees even voorzichtig, hè, want een ongelukje zit in een klein hoekje. En vooral als je in een rollercoaster zit, denk ik. Je hoort nu Danny Vera.

0: Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Rhede, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier.

Nergens hoor je zoveel van de regionale muziek als hier op Connect. Dit is Jack Jarrett, Wildfire en... Ja, de volgende artiest staat alweer klaar, Madonna. En ik heb bij Madonna toch altijd een beetje een, ja, een vies nasmaakje. Want ze heeft natuurlijk Drake op de mond proberen te kussen tijdens een soort muziekevenement. En Drake was daar niet echt van te spreken, volgens mij. U hoort haar nu met Papa Don't Preach.

0: zit natuurlijk een bekende sample in van Fadeless. En dit is een nieuwe versie van Bebe Rexha, New Religion. Dit is de Guilty Pleasure Lunch en je wordt bijgepraat wat er in de wereld gebeurt. Goedemiddag.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens berichten op X is er vanmorgen in Roemenië een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Waar het toestel vandaan kwam, wordt nog onderzocht. In de Rotterdamse wijk De Esch zijn vannacht volgens de politie ruim 20 mensen bekeurd omdat ze zich niet aan het nieuwe gebiedsverbod hielden. Het risico op verdrinking is bij tieners geboren buiten Europa ruim 14 keer groter dan bij kinderen met een Nederlandse herkomst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En in de eerste 5 maanden van dit jaar is er een stuk meer gekampeerd op Nederlandse campings dan vorig jaar. Dat concludeert kampeerspecialist ACSI uit cijfers van het CBS.

0: zelfs kans op tropische temperaturen. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je veel vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Everdingen en Zaltbommel staat 15 kilometer. Kost je bijna een uur extra. A12 naar Duitsland tussen Zevenaar en de Duitse grens. 25 minuten vertraging. En op de A28 Amersfoort Zwolle. Tussen de afritten Ermelo en Elspeet doe je er een half uur langer over. Op de A73 van Nijmegen naar Venlo tussen Ewijk en Kuik is het oponthoud 20 minuten. En dat geldt ook voor de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Paparazzi, Exhibit hier op Connect. En als ik Exhibit hoor, dan denk ik toch altijd aan MTV. Want daar maakte hij het programma Pimp My Ride. Ken je dat nog? Dat was de tijd dat MTV nog goede programma's maakte, zoals Pimp My Ride. Room Raiders, dat ze ineens bij een date gingen kijken op de kamer. En dat ze allemaal van die rare dingen vonden. Dat je denkt van, is er niet opgezet spel? Maar dat waren nog eens tijden. En dit is er ook weer eentje die uit 2020 alweer komt. Dit is Wes en Robin Schulz, Alane. Oh.

Together Forever, Rick Astley. Ja, hij heeft meer hits gemaakt dan alleen maar Never Gonna Give You Up. Hier wordt hij niet gerackrolled. Dat was natuurlijk ook een tijdje vroeger een klein grapje. Dan kreeg je een link doorgestuurd. En dan kreeg je gewoon Rick Astley met Never Gonna Give You Up. Tot in de treuren heb je dat moeten horen. Dit is de Guilty Pleasure Lunch. We komen langzaam tegen 2 uur aan. Dat betekent dat we langzaam tegen het einde komen van die Guilty Pleasure Lunch. Maar eerst, de volgende track. Ja, er zit een klein beetje voor mij betreft een kleine mama appelsap in. En sorry alvast als je nu al aan het lunchen bent. Want ik hoor dus eigenlijk elke keer in het refrein: ik moet poepen, ik moet poepen, ik moet poepen. Sorry, Hugel, Moving to the Sun now, hier op hem.

Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.

Wanna Know Your Name. Nou, mijn naam is Nico. Je hoort elke vrijdag tussen 12 en 2 met de Guilty Pleasure Lunch. En ik zie de volgende track alweer klaarstaan. Guus Meeuwis per spoor. En dan moet ik altijd denken aan mijn standaard grappen die je eigenlijk maakt over de treinen, sporen. Ik zat laatst in de trein en ik hoorde iemand zingen. Weet je wie dat was? Bielse de Lange. Oké, goed. Samen met Treintje Oosthuis trouwens. Nee, grapje. Dit is per spoor. Guus Meeuwis, nu je op Connect.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Is Rob Krabbendam met het radionieuws. Het Tialf-IJsstadion in Heerenveen is getroffen door een cyberaanval. De criminelen zouden gegevens van de computers van Tialf gestolen hebben en dreigen met publicatie ervan. Tialf zelf zou niet meer bij de gegevens kunnen omdat die versleuteld zijn. Geplande evenementen kunnen voorlopig wel doorgaan. De aanval komt volgens RTL Nieuws van de groep The Gentlemen, die al eerder toesloeg bij Nederlandse organisaties. Ze eisen binnen 10 dagen losgeld voor de data. De 7 mannen die vorige week woensdag bij een grote politieactie tegen mensenhandel zijn gearresteerd, blijken allemaal Roemenen te zijn. 4 werden op de Amsterdamse Wallen aangehouden, de 3 anderen in Roemenië. Ze zouden na bedreiging steeds geld hebben geïnd van tientallen sekswerkers. Volgens het parool zijn de hoofdverdachten 2 halfbroers van 44 en 45 jaar. In Roemenië werden ze 7 jaar geleden al veroordeeld in verband met vrouwenhandel. Volgens berichten op X is er vanmorgen in Roemenië een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Waar het toestel vandaan kwam wordt nog onderzocht, maar omdat hij boven onbewoond gebied vloog, werd besloten hem neer te halen. Roemenië grenst in het noorden aan Oekraïne. In mei raakte een Russische drone nog een Roemeens flatgebouw. Het is voor het eerst dat Roemenië, sinds 2004 lid van de NAVO, een drone neerschiet. Polen deed dat wel al eerder. En Iran zegt eerder vandaag een grote aanval te hebben uitgevoerd op de Amerikaanse basis Ali al-Salem in Kuwait, waarbij een munitiedepot en meerdere barakken volledig verwoest zouden zijn. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zou daarbij een groot aantal Amerikaanse militairen zijn gedood of verwond. Het zou gaan om een aanval met drones, maar bewijs daarvan is nog niet geleverd. De Verenigde Staten hebben de claim nog niet bevestigd. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat net geen 100 kilometer file. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is het druk tussen Vianen en Zaltbommel. Dat kost je 3 kwartier extra. A12 van Arnhem naar Duitsland. Tussen Duiven en de Duitse grens heb je een 30 minuten vertraging. A50 van Arnhem naar Os. Tussen Klabbervalburg en Ravenstein 20 minuten extra. En de A73 Nijmegen richting Venlo tussen Beuningen en Kuik 20 minuten vertraging. Op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Tussen Knoppen Dressen en Nijmegen staat 3 kilometer. Onthoud dus 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: is Rob Krammendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Tialf IJsstadion in Heerenveen is getroffen door een cyberaanval. De criminelen zouden gegevens van de computers van Tialf gestolen hebben en dreigen met publicatie ervan. De 7 mannen die vorige week woensdag bij een grote politieactie tegen mensenhandel zijn gearresteerd, blijken allemaal Roemenen te zijn. Volgens berichten op X is er vanmorgen in Roemenië een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Waar het toestel vandaan kwam, wordt nog onderzocht. En Iran zegt eerder vandaag een grote aanval te hebben uitgevoerd op de Amerikaanse basis Ali al-Salem in Kuwait, waarbij een munitiedepot en meerdere barakken volledig verwoest zouden zijn. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is erg druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging ongeveer een half uur. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens ongeveer 25 minuten oponthoud. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Boksmeer en Malden een kwartier vertraging. Verder is het druk op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Nijmegen. Daar ook 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De culturele zondag Doesburg is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot 5 uur plaatsvindt. Op deze dag openen kunstenaars, galeries, podia en musea de deuren voor het publiek. De deelnemers van de culturele zondag zijn herkenbaar aan de witte vlag met logo. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemers van de culturele zondag en bij VVV Doesburg. Op zoek naar een dagje uit voor het hele gezin? Bezoek dan kinderboerderij Rozorum in Zevenaar. In het groene Rozorumpark maken kinderen kennis met geiten, schapen, ponies, ezels, konijnen en vele andere dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs historische boerderijen, molens en karakteristieke straatjes en ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd aan de Hoeverlaan in Arnhem. En tot zover de agendabericht.

verbindt Midden-Gelderland. Nieuws, muziek en sport. Dit is Connect. Connect.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur, connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: is Rob Krabbendam met het radionieuws. De Europese Commissie zegt dat de app TikTok minderjarigen niet goed beschermt, omdat hun accounts en filmpjes te makkelijk zichtbaar zijn voor vreemden en zelfs door mensen zonder account bekeken kunnen worden, wat kan leiden tot ongewenste contacten en pesten. Brussel eist dat TikTok de instellingen aanpast, zodat kinderen alleen zichtbaar zijn voor mensen die zij zelf toelaten. Als het bedrijf dat niet goed oplost, kan een boete volgen die kan oplopen tot miljarden euro's. Door de grote bosbranden in Frankrijk en Spanje hebben de alarmcentrales van de ANWB en Eurocross al tientallen meldingen gekregen van Nederlandse vakantiegangers, vooral uit de regio Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Daar zijn nu zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. Ook vakantiegangers moesten soms ineens met spoed weg en hun spullen achterlaten. In Frankrijk wordt vanaf volgende week woensdag weer een hittegolf verwacht, de vierde sinds mei. Het Tialf-IJsstadion in Heerenveen is getroffen door een cyberaanval. De criminelen zouden gegevens van de computers van Tialf gestolen hebben en dreigen met publicatie ervan. Tialf zelf zou niet meer bij de gegevens kunnen omdat die versleuteld zijn. Geplande evenementen kunnen voorlopig wel doorgaan. De aanval komt volgens RTL Nieuws van de groep The Gentlemen, die al eerder toesloeg bij Nederlandse organisaties. Ze eisen binnen 10 dagen losgeld voor de data. En op een industrieterrein in Hogeveen is gisteravond een boa constrictor gevonden. Dat meldde RTV Drenthe vanmorgen. Het dier is na overleg met een reptielendeskundige veilig afgevoerd door de dierenambulance en men is nog op zoek naar de eigenaar. De slang was in een speciekuip gekropen en kon gevangen worden met een hoeslaken. Hij wordt nu opgevangen bij een dierenarts, omdat er zo gauw geen andere plek gevonden kon worden die groot genoeg was. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio, onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Zaltbommel is de vertraging 3 kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens 25 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 1 kwartier oponthoud. A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Boksmeer en Malden 1 kwartier vertraging. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Nijmegen ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergenmets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. De Europese Commissie zegt dat minderjarigen niet goed beschermd worden door TikTok, omdat hun accounts en filmpjes te makkelijk zichtbaar zijn voor vreemden. Door de grote bosbranden in Frankrijk en Spanje hebben de alarmcentrales van de ANWB en Eurocross al tientallen meldingen gekregen van Nederlandse vakantiegangers, vooral uit de regio Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Het Tialf-IJsstadion in Heerenveen is getroffen door een cyberaanval. De criminelen zouden gegevens van de computers van Tialf gestolen hebben en dreigen met publicatie ervan. En op een industrieterrein in Hogeveen is gisteravond een boa constrictor gevonden. Dat meldde RTV Drenthe vanmorgen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. Morgen komt wind uit west tot zuidwest en dan zien we opnieuw veel zon en het blijft droog en warm. Van 21 graden op de Wadden tot 28 in het zuidoosten. Zondag wordt een stuk grijzer met her en der wat regen en zo'n 23 graden. Ook maandag nog kans op wat regen, maar vanaf dinsdag krijgen we zonnig en warm zomerweer met later in de week.

doesn't seem to me like it's enough.

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelenderwijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis, waar je ook bent.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Afgelopen nacht is een man in Nijmegen door zelfdoding om het leven gekomen. Naar verluid vertoonde de man verward gedrag. Eerder op de dag beschoot hij opgeroepen agenten vanuit zijn woning. De politie heeft urenlang geprobeerd de situatie te deescaleren. Een speciale politieeenheid ging uiteindelijk de woning binnen en vond daar de zwaargewonde man. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie meldt verder geen details omdat het om zelfdoding zou gaan. Sinds vanmorgen zit Willem Holleder niet langer in de extra beveiligde gevangenis in Vught, maar is hij overgebracht naar een minder zwaar beveiligde inrichting in Krimpen aan den IJssel. Na beroep van Holleder oordeelde de Raad voor strafrechttoepassing dat zijn verblijf in Vught onredelijk was. Hij verblijft nu op de speciale afdeling intensief toezicht van de gevangenis op bedrijventerrein De Stormpolder. De 68-jarige Holleder kreeg in 2019 een levenslange straf voor meerdere liquidaties. De Europese Commissie zegt dat de app TikTok minderjarigen niet goed beschermt, omdat hun accounts en filmpjes te makkelijk zichtbaar zijn voor vreemden en zelfs door mensen zonder account bekeken kunnen worden, wat kan leiden tot ongewenste contacten en pesten. Brussel eist dat TikTok de instellingen aanpast, zodat kinderen alleen zichtbaar zijn voor mensen die zij zelf toelaten. Als het bedrijf dat niet goed oplost, kan een boete volgen die kan oplopen tot miljarden euro's. En bij een Russische luchtaanval op Kiev zijn zeker 10 doden en bijna 100 gewonden gevallen, meldt nu.nl. Doelwit was een oefenterrein waar op dat moment afgevaardigden van de Oekraïnse defensieindustrie bij elkaar waren gekomen voor een wapenbeurs. Volgens de lokale autoriteiten is er een ballistische raket gebruikt bij de aanval. De Oekraïnse procureur-generaal onderzoekt of er fouten zijn gemaakt rond het evenement. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk in Gelderland, onder andere file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 35 minuten. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens 20 minuten vertraging. En op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam is de vertraging ruim 3 kwartier door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elte, net over de grens bij Elte. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elte in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: De middag van Connect.
2: Hier ben je thuis. Connect.

Dit is Rob Krammendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Afgelopen nacht is een man in Nijmegen door zelfdoding om het leven gekomen. Naar verluid vertoonde de man verward gedrag. Eerder op de dag beschoot hij opgeroepen agenten vanuit zijn woning. Sinds vanmorgen zit Willem Holleder niet langer in de extra beveiligde gevangenis in Vught, maar is hij overgebracht naar een minder zwaar beveiligde inrichting in Krimpen aan den IJssel. De Europese Commissie zegt dat minderjarigen niet goed beschermd worden door TikTok, omdat hun accounts en filmpjes te makkelijk

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op ct

0: is Rob Krabbendam met het radionieuws. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. Daarbij een vrouw van in de 20 en later een man van in de 40 aan te houden. Volgens de politie was het explosief vermoedelijk bedoeld als autobom in Noord-Ierland. De minister van Justitie noemt de vondst zeer zorgwekkend en prijst de politie voor het ingrijpen. Het Kremlin lijkt zich voor te bereiden op een nieuwe mobilisatie, want het Russische parlement heeft een wet goedgekeurd die ook mensen met een strafblad toelaat om zich aan te melden voor militaire dienst. Volgens een Amerikaanse denktank houdt Moskou bovendien rekening met sociale onrust en bereidt de Nationale Garde zich voor op strengere regels. Intussen zoeken steeds meer Russen online naar informatie over visumvrij reizen en het verkrijgen van een buitenlands paspoort. Afgelopen nacht is een man in Nijmegen door zelfdoding om het leven gekomen. Naar verluid vertoonde de man verward gedrag. Eerder op de dag beschoot hij opgeroepen agenten vanuit zijn woning. De politie heeft urenlang geprobeerd de situatie te deescaleren. Een speciale politieeenheid ging uiteindelijk de woning binnen en vond daar de zwaargewonde man. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie meldt verder geen details omdat het om zelfdoding zou gaan. En het herstel van de waterschade in het Utrechtse Beatrix Theater duurt toch langer dan gedacht. Daarom gingen eerder voorstellingen van de musical Moulin Rouge niet meer door. Nu is ook de première van de nieuwe musical En Juliet uitgesteld tot 7 oktober. De waterschade aan onder andere apparatuur ontstond vorige week vrijdagavond. Door een technische storing sprongen sprinklers boven het podium aan en dat duurde ongeveer een half uur. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Waardenburg een file van 8 kilometer, vertraging is een kwartier. En op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens ook een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Developer donderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis.
2: Luister via rtvconnect.nl.

0: is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. Het Kremlin lijkt zich voor te bereiden op een nieuwe mobilisatie, want het Russische parlement heeft een wet goedgekeurd die ook mensen met een strafblad toelaat om zich aan te melden voor militaire dienst. Afgelopen nacht is een man in Nijmegen door zelfdoding om het leven gekomen. Naar verluid vertoonde de man verward gedrag. Eerder op de dag beschoot hij op groepen agenten vanuit zijn woning. En het herstel van de waterschade in het Utrechtse Beatrix Theater duurt toch langer dan gedacht. En daarom is de première van de nieuwe musical Anne Juliet uitgesteld tot 7 oktober. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maxima rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. Morgen komt wind uit west tot zuidwest en dan zien we opnieuw veel zon en het blijft droog en warm. Van 21 graden op de Wadden tot 28 in het zuidoosten. Zondag wordt een stuk grijzer met her en der wat regen en zo'n 23 graden. Ook maandag nog kans op wat regen, maar vanaf dinsdag krijgen we zonnig en warm zomerweer met later in de week zelfs kans op tropische temperaturen. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A12 voor een Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 20 minuten. Daar moet het verkeer via de op- en de afrit. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De twee grote natuurbranden ten westen van Madrid worden samen één grote brand en zijn nog niet onder controle, dat melden de Spaanse autoriteiten. Het vuur is lastig te bestrijden door de droogte en harde wind. Veel dorpen zijn geëvacueerd of mensen moeten thuis blijven met ramen en deuren dicht. Totaal gaat het om zo'n 20.000 mensen. Premier Sanchez noemt de natuurbranden dramatisch. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen om te helpen bij het bestrijden ervan. Vanaf morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven op het verbod voor vrachtwagens om over de Merwedebrug te rijden. Er worden dit weekend camera's in gebruik genomen en niet pas vanaf maandag. Touringcars en vrachtwagens die dan nog steeds over de brug rijden krijgen een boete van €500. Uit beelden van een webcam van Rijkswaterstaat blijkt dat er nog steeds vrachtverkeer over de brug rijdt. En dat is sinds vorige week verboden omdat de constructie verzwakt is. Sinds vanmorgen zit Willem Holleder niet langer in de extra beveiligde gevangenis in Vught, maar in een minder zwaar beveiligde inrichting in Krimpen aan den IJssel. Na beroep van Holleder oordeelde de Raad voor Strafrechttoepassing dat zijn verblijf in Vught onredelijk was. Hij verblijft nu op de speciale afdeling intensief toezicht van de gevangenis op bedrijventerrein de Stormpolder. De 68-jarige Holleder kreeg in 2019 een levenslange straf voor meerdere liquidaties. Het Kremlin lijkt zich voor te bereiden op een nieuwe mobilisatie, want het Russische parlement heeft een wet goedgekeurd die ook mensen met een strafblad toelaat om zich aan te melden voor militaire dienst. Volgens een Amerikaanse denktank houdt Moskou bovendien rekening met sociale onrust en bereidt de Nationale Garde zich voor op strengere regels. Intussen zoeken steeds meer Russen online naar informatie over visumvrij reizen en het verkrijgen van een buitenlands paspoort. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is...

0: Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Reden, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is het weekend van Connect. Met je favoriete muziek uit het verleden en de hits van nu.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De bergetappe in de Tour de France naar Alpe d'Huez is gewonnen door de Sloveense gele truidrager Tadej Pogacar. De twee grote natuurbranden ten westen van Madrid worden samen één grote brand en zijn nog niet onder controle, dat melden de Spaanse autoriteiten. Vanaf morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven op het verbod voor vrachtwagens om over de Merwedebrug te rijden. En sinds vanmorgen zit Willem Holleder niet langer in de extra beveiligde gevangenis in Vught, maar in een minder zwaar beveiligde inrichting in Krimpen aan den IJssel. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect. Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op CD.

0: is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Polen verliest de conservatief-nationalistische partij PIS zo'n 30 parlementsleden die een gematigder koers willen dan partijvoorzitter Kaczynski. Volgens hem hebben ze zelf hun lidmaatschap opgezegd, maar de parlementsleden zeggen dat ze uit de partij zijn gezet. Aanleiding is de benoeming van de uiterst rechtse Przemyslaw Czarnek als kandidaat voor de verkiezingen voor een nieuwe premier volgend jaar. Daar kwamen de parlementariërs tegen in verzet. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. Daarbij zijn een vrouw van in de 20 en later een man van in de 40 aangehouden. Volgens de politie was het explosief vermoedelijk bedoeld als autobom in Noord-Ierland. De minister van Justitie noemt de vondst zeer zorgwekkend en prijst de politie voor het ingrijpen. De twee grote natuurbranden ten westen van Madrid worden samen één grote brand en zijn nog niet onder controle. Dat melden de Spaanse autoriteiten. Het vuur is lastig te bestrijden door de droogte en harde wind. Veel dorpen zijn geëvacueerd of mensen moeten thuis blijven met ramen en deuren dicht. Totaal gaat het om zo'n 20.000 mensen. Premier Sanchez noemt de natuurbranden dramatisch. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen om te helpen bij het bestrijden ervan. Vanaf morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven op het verbod voor vrachtwagens om over de Merwedebrug te rijden. Er worden dit weekend camera's in gebruik genomen en niet pas vanaf maandag. Touringcars en vrachtwagens die dan nog steeds over de brug rijden krijgen een boete van €500. Uit beelden van een webcam van Rijkswaterstaat blijkt dat er nog steeds vrachtverkeer over de brug rijdt. En dat is sinds vorige week verboden omdat de constructie verzwakt is. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de N50 Emmeloord Zwolle bij Hattermerbroek ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

the freedom of the night. At night.

0: is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Polen verliest de conservatief-nationalistische partij PIS zo'n 30 parlementsleden die een gematigder koers willen dan partijvoorzitter Kaczynski. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. De bergetappe in de Tour de France naar Alpe d'Huez is gewonnen door de Sloveense gele truidrager Tadej Pogacar. En de twee grote natuurbranden ten westen van Madrid worden samen één grote brand en zijn nog niet onder controle. Dat melden de Spaanse autoriteiten. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Vanavond is het op de meeste plaatsen helder en komt er weinig bewolking voor. In het noordelijk kustgebied waait een matige westenwind en in de rest van het land waait het nauwelijks. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten en er staat weinig wind. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 graden op de Wadden en 28 in het zuidoosten van het land. Zondag is het overwegend bewolkt en gaat het regenen. Dan wordt het 's middags een graad of 23. Volgende week keert het warme en zonnige zomerweer terug. En met name donderdag worden temperaturen boven de 30 graden verwacht. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: dinsdagavond. Vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd. Op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Engeland heeft een man 3 kinderen gered uit zee bij West Mersey ten noordoosten van Londen. Een moeder en haar dochter wilden 1 van de 3, een jongen van 7, redden, maar kwamen daarbij om het leven door verdrinking. Het lukte de Britse man om hem alsnog uit het water te halen. Het kind ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij redde hierna nog 2 kinderen. Ook zij zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om leden van 1 familie. Ze zouden zijn meegesleurd door een grote golf. Bij een schietpartij op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 4 Palestijnen en 2 Israëliërs omgekomen. 6 anderen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat een inwoner het wapen van een beveiliger had afgepakt en was gaan schieten. De beveiliger werd gedood en later ook een Israëlische militair. Dit had meerdere aanvallen door kolonisten tot gevolg in de Palestijnse dorpen rond de plaats Tel, die inmiddels is afgesloten door de Israëliërs. In Polen verliest de conservatief-nationalistische partij PIS zo'n 30 parlementsleden die een gematigder koers willen dan partijvoorzitter Kaczynski. Volgens hem hebben ze zelf hun lidmaatschap opgezegd, maar de parlementsleden zeggen dat ze uit de partij zijn gezet. Aanleiding is de benoeming van de uiterst rechtse Przemyslaw Czarnek als kandidaat voor de verkiezingen voor een nieuwe premier volgend jaar. Daar kwamen de parlementariërs tegen in verzet. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. Daarbij zijn een vrouw van in de 20 en later een man van in de 40 aangehouden. Volgens de politie was het explosief vermoedelijk bedoeld als autobom in Noord-Ierland. De minister van Justitie noemt de vondst zeer zorgwekkend en prijst de politie voor het ingrijpen. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het radio nieuws.
0: Dit is

0: Gisteren zijn 4 Palestijnen en 2 Israëliërs omgekomen. 6 anderen raakten gewond. In Polen verliest de conservatief-nationalistische partij PIS zo'n 30 parlementsleden die een gematigder koers willen dan partijvoorzitter Kaczynski. En de Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. Vanwege de droogte en lage waterstand gaat morgenmiddag om 12 uur de sluis bij Eefde dicht en kan er geen schip meer door het Twentekanaal. Het is voor het eerst dat dit gebeurt. Bedrijven langs het kanaal worden voor onbepaalde tijd afgesloten van de binnenvaart. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan de natuur, bodem en waterkeringen. Er wordt overlegd met bedrijven over alternatieven, zoals bevoorrading over de weg. In Engeland heeft een man 3 kinderen gered uit zee bij West Mersey ten noordoosten van Londen. Een moeder en haar dochter wilden 1 van de 3, een jongen van 7, redden, maar kwamen daarbij om het leven door verdrinking. Het lukte de Britse man om hem alsnog uit het water te halen. Het kind ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij redde hierna nog 2 kinderen. Ook zij zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om leden van 1 familie. Ze zouden zijn meegesleurd door een grote golf. Bij een schietpartij op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 4 Palestijnen en 2 Israëliërs omgekomen. 6 anderen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat een inwoner het wapen van een beveiliger had afgepakt en was gaan schieten. De beveiliger werd gedood en later ook een Israëlische militair. Dit had meerdere aanvallen door kolonisten tot gevolg in de Palestijnse dorpen rond de plaats Tel, die inmiddels is afgesloten door de Israëliërs. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk sta je daarom 10 minuten in de file. Op de A50 richting Apeldoorn is het file rijden tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. De berm wordt gemaaid en daarom is maar 1 rijstrook open. Je doet er 30 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Vanwege de droogte en lage waterstand gaat morgenmiddag om 12 uur de sluis bij Eefde dicht en kan er geen schip meer door het Twentekanaal. In Engeland heeft een man 3 kinderen gered uit zee bij West Mersey ten noordoosten van Londen. En bij een schietpartij op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 4 Palestijnen en 2 Israëliërs omgekomen en 6 anderen raakten gewond. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond is het op de meeste plaatsen helder en komt er weinig bewolking voor. In het noordelijk kustgebied waait een matige westenwind en in de rest van het land waait het nauwelijks. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten en er staat weinig wind. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 graden op de Wadden en 28 in het zuidoosten van het land. Zondag is het overwegend bewolkt en gaat het regenen. Dan wordt het 's middags een graad of 23. Volgende week keert het warme en zonnige zomer weer terug. En met name donderdag worden temperaturen boven de 30 graden verwacht. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baardmond van de ANWB. Op de A50 richting Apeldoorn wordt de berm gemaaid tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. Hierdoor is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. En de bosbranden in Zuidwest-Frankrijk zijn zo hardnekkig dat de regering crisisoverleg voert. Tot nu toe zijn meer dan 110.000 mensen geëvacueerd en er wordt alles aan gedaan om Bordeaux te beschermen tegen de vlammen. Nederlanders die naar Frankrijk op vakantie gaan moeten zich goed voorbereiden. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Parijs, omdat geen enkele regio gespaard lijkt te blijven. Er wordt geadviseerd om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurrampen en een vluchttas in te pakken. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. Vanwege de droogte en lage waterstand gaat morgenmiddag om 12 uur de sluis bij Eefde dicht en kan er geen schip meer door het Twentekanaal. Het is voor het eerst dat dit gebeurt. Bedrijven langs het kanaal worden voor onbepaalde tijd afgesloten van de binnenvaart. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan de natuur, bodem en waterkeringen. Er wordt overlegd met bedrijven over alternatieven, zoals bevoorrading over de weg. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Rijdende afzetting voor maaiwerkzaamheden op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo is daarom de rechterrijstrook dicht. Goed nieuws, want het verkeer wordt er zo langs gelaten, maar reken nu nog op 50 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. En de bosbranden in Zuidwest-Frankrijk zijn zo hardnekkig dat de regering crisisoverleg voert. Tot nu toe zijn meer dan 110.000 mensen geëvacueerd en er wordt alles aan gedaan om Bordeaux te beschermen tegen de vlammen. Nederlanders die naar Frankrijk op vakantie gaan moeten zich goed voorbereiden. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Parijs, omdat geen enkele regio gespaard lijkt te blijven. Er wordt geadviseerd om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurrampen en een vluchttas in te pakken. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Dit is

0: overal thuis.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 32-jarige Nederlander is op een Frans vakantiepark van Centerparks gearresteerd nadat hij betrapt werd door wandelaars toen hij zichzelf aan het bevredigen was achter het huisje waar hij met zijn gezin verbleef. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Theems in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. En de Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenty-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 32-jarige Nederlander is op een Frans vakantiepark van Centerparks gearresteerd nadat hij betrapt werd door wandelaars toen hij zichzelf aan het bevredigen was achter het huisje waar hij met zijn gezin verbleef. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Theems in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. En de Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is het weekend van Collect. Met je favoriete muziek uit het verleden en de hits van nu.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terechtkwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het raad.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 32-jarige Nederlander is op een Frans vakantiepark van Centerparks gearresteerd nadat hij betrapt werd door wandelaars toen hij zichzelf aan het bevredigen was achter het huisje waar hij met zijn gezin verbleef. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Theems in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. En de Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het Radio Nieuws.